trappen dan af. We starten iets nieuws, we starten iets mafs. Lust het niet? Breek het dan af. We trekken iets aan van subcultuur. We maken ons eigen, starten met vuur. We starten een cirk, arena van boord. Met paria's, freaks, alles gestoord. Alles in bui, alles kapot. Al mijn mensen die dansen zo zot. We dansen het koord, we temmen de leeuw. We branden de plak, dat is de shit van de eeuw. We dansen het koord, we temmen de leeuw. We branden de plak, dat is de shit van de eeuw. Vreemde verhalen, kelder, spin. Hoop ze kan dansen, erop komt de zin. Erop komt het woord waarmee het begint. Iedereen weet, de nacht is